opgelost voor altijd. En op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt.